Message deleted.

is known.

0: Dit is Urgent FM.
1: Ja. Dit is die back to

lakas. Sa panahong ang mundo natin ay tila nag-uumpisa.

still in shots.

It's just a verse, I'm gone.

0: Dit is Urgent FM. 8 uur. Urgent FM.
1: Nieuws. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
2: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
1: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
3: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
1: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
4: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: België en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
5: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Yeah. Here we go.

0: underneath the rickety beams.
1: Dit is Urgent FM.
2: 9 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
3: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat dus dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
2: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. En er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
4: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
2: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vicekampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
5: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Maar weet je, gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
2: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maxima rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
6: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Ze verdwaalde in kunstmatige paradijzen. Hij bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap. Ze kon mee met de reizen, onderging de drank gelagen, werd nooit gezien als te min.

Klette. Schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven.

en daar door de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Jackie.

Hannah.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In de Hoogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
3: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken, in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Er zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
2: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
4: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
2: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
3: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
2: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning, Matthijs Goderis, reageert.
4: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast, of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
2: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoesse.
5: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Dus eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa en Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
2: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Goedenavond, het is 8:45 geworden hier bij Urgent FM. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. De laatste die 3 uur duurt, want vanaf volgende week zijn we weer op ons gewoon uur vanaf 10:00 s'avonds. Beginnen deden we met de band Hope as a Weapon met de Anchor. Vorige week waren ze bij ons nog te gast. Ook vandaag hebben we mensen te gast, namelijk die van Dead Fury. Maar eerst nog wat muziek. Dit is Red Coat met Toxic Karma.

Iron Savior was dat met Back from the Fires of Hell. En Iron Savior is een band die al jarenlang aan de weg timmert. Dit is de Night Eternal met de nieuwe single Where the World End. Komt uit het album Cold Velvet.

Don't Try to Stop Me was dat van de band Mask. Ze gaan nog even door, dat is duidelijk. En dat was dan net nog een vals einde van de band Mask. Komen trouwens binnenkort naar België. Dit is Destructor met Shadow Magic, komt uit het album Tales of Glory.

Alex Mari was dat met The Resurrection. En dit is An Evening With Nice. Binnenkort een nieuw album. Dit is alvast een nieuwe single. Die heet The Mistake. Op 1 oktober komen ze dat nieuwe album live voorstellen in de Charlatan. Hier een beetje verder in Gent. En na An Evening With Nice is het dan hoog tijd voor het interview dat we zullen hebben met Dead Fury.

0: Run for Your Life was dat van Dead Fury. En de heer staan naast ons. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dead Fury. Ik heb jullie leren kennen op Alcatraz. Kan je ze kort geschiedenis samenvatten? Want jullie bestaan toch al een paar jaar, hè?
1: Ja, we zijn ontstaan in 2022. Mm-hmm. Toen waren we eigenlijk een three-piece band. Dat was het Joshua en Bunne die de band waren begonnen. En ze zochten eigenlijk een drummer. En toen ben ik daar begin drum. Mm-hmm. Ondertussen is heel die line-up veranderd. Bunne is geswitcht van bas naar enkel vocals. En dan heeft Samba erbij gekomen. Dan hebben we ook een nieuwe drummer gehad. En dan ben ik geswitcht naar gitaar. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk zo'n beetje gebleven. Totdat Bunne, onze vorige zanger, dan weg heeft gegaan. En dan hebben we Tom leren kennen. En dan is ook Wannes erbij gekomen, onze drummer dat we nu hebben. Tom is onze zanger, by the way.
0: Ja, dag Tom.
3: Hallo.
0: Het is net jou dat we gehoord hebben. Hè. Dus jullie zijn met vijf?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Jullie hebben al iets uitgebracht, de Bunker Tapes. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat eigenlijk? Waarom doet dat de Bunker Tapes?
3: Ja, dat was eigenlijk met de band dat we in de 4AD in Lixmuiden. We repeteren daar soms, omdat onze gitarist, waar we normaal repeteren, heeft ook een gezin. Dus we kunnen daar niet alles in. Dus gaan we soms naar een 4AD voor dat af te huren. En je hebt daar ook een huisje bij voor een weekend te doen. Dus hebben we dat een weekend afgehuurd. En daar dan blijven slapen. De eerste avond hebben we in de bunker bezig geweest tot rond 3 uur s'nachts. Mm-hmm. Van eigenlijk te kijken van hoe gaan we dat geluid hier nu doen. En dat was volledig DIY. Dus een micro in en spelen. Okay. En dan tot dan een beetje een deftig geluid dan. En we dat blijven proberen. En dan de zaterdag hebben we eigenlijk van 10 uur s'ochtends tot 4 uur van 10 tot 4 uur s'ochtends eigenlijk. Ja. Die nummers allemaal een stuk of 6 keer gespeeld. En de beste takes eruit gehaald. En vandaar de bunkertapes, omdat dat effectief in die bunker is opgenomen. Ja, dat was eigenlijk een heel toffe ervaring.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Dat was jullie allereerste keer dat jullie iets hebben opgenomen. Dat was daar. Of hebben jullie daarvoor nog iets anders gedaan?
3: Nee, dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt op repetities zo met een gsm. Maar dat was de eerste keer dat we echt met het ding kwamen van kijk, we hebben nu heel die setlist. We willen iets hebben, dat we kunnen tonen aan de mensen. Like voor Reptrains en zo ook. En dat was dan de eerste keer dat we zeiden van we gaan een keer proberen. Op onszelf voor iets op te nemen. En toen is dat eruit te komen, de Bunker Tapes.
0: Ik heb jullie leren kennen omdat jullie de Alcatraz Bash hebben gewonnen. Hoe is dat gegaan?
1: Wij waren daarin ingeschreven. Niemand van ons wist dat, denk ik. Ik weet niet of dat klopt.
3: Ah, nou, ik had ons ingeschreven en het was iemand van Rock Tribune dat blijkbaar ons geaccepteerd heeft. Mm-hmm. En dan hebben we mogen in Belzen de halve finale spelen. Dat was heel tof.
0: Bilzen, helemaal de andere kant
3: van het land. Ja, omdat wanneer dat in Kortrijk was, speelden wij al op Break the Dark. Dus hebben we dat moeten aanpassen. En toen de halve finale gewonnen, feestje gewonnen. En toen de finale in Diest, wat dat ook fantastisch was. Mm-hmm. En dat gelukkig ook gewonnen samen met Hope as a Weapon.
0: Mm-hmm. Hoe was dat eigenlijk? Hè? Hebben jullie nog contact met elkaar met Hope as a Weapon? Want die waren hier vorige week.
3: Ik heb lang staan babbelen met Hope as a Weapon achter dat we gewonnen waren. Ja. Maar ik wist niet, ik was al redelijk bezopen. maar ik wist niet dat dat Fransen waren. Dus dat ze er Frans praten. Ja. Dus ik heb dat heel lang tegen gepraat.
0: Ja.
3: Het was niet met hem dat ik gebabbelde. Dus ik heb dat heel lang tegen gepraat, maar niet veel verstaan.
0: Oei. Hoe was het trouwens om een Paul Kutas te spelen?
3: Ja, fantastisch. Hè.
0: Welke dag hebben jullie gespeeld?
3: De donderdag, we mogen openen in de morgen.
0: Oké, en er was veel volk.
3: Ja, de tent zat stamde vol tot buiten. Constant moshpit, waarvoor bedankt aan iedereen dat gekomen is. Het was een kinderdroom. Mm-hmm. We gaan al samen, we gaan al zo lang naar dat festival. Dus dat was een van mijn eerste festivals dat ik ooit gedaan heb, Alcatraz. Mm-hmm. En voor dat nu zelf te staan, dat is echt... Ja, ik besef het alleen nog niet. Dat is heel zot.
0: Oké, we gaan naar een tweede nummer. Dit heet Lobotomie.

0: Lobotomy was dat van Dead Fury. Dit kwam niet van de bunkertapes, maar van de opnames waar jullie nu mee bezig zijn, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel maar eens, hoe moet het klinken, waar nemen jullie op, wie werkt er aan mee?
1: We hebben heel veel geluk gehad met Jeroen van Milhaven, die heeft dat eigenlijk voor een vriendenprijsje, hebben we er 6 nummers bij hem opgenomen. Het enige dat nu moet nog gebeuren, is dat ze worden gemasterd. Mm-hmm. En dat gebeurt bij Lucas, de gitarist van Cobreside. En dan hopelijk in september zou ons EP'tje moeten uitkomen. Mm-hmm. Met die 3 nummers die je vandaag gaat doen en toen nog 3 extra nummers.
0: Mm-hmm. In eigen beheer?
1: Ja, het is volledig zelf dat we doen. Dus we hebben heel veel hulp van mensen rond ons. Ja, mensen die kunst maken, we hebben mijn ouders die ook helpen. Maten rond. Dus het is volledig zelf dat we doen eigenlijk.
0: Is het ook de bedoeling dat je fysiek wordt uitgebracht of wordt het alleen digitaal uitgebracht?
1: We gaan proberen voor toch een aantal platen te laten maken.
0: Geen cd's.
1: Als je nu cd's maakt, eigenlijk, we hebben dat al gehoord van heel veel maten die ook in band zitten, dat gewone cd's, dat je dat eigenlijk bijna niet kwijtraakt nu. Nee, en terwijl platen, het is wel heel cool voor zelf een plaat te hebben dat je al gewerkt hebt.
0: En zo kan een hoes voor?
1: Het is een artiest bezig, je is bijna klaar. Het gaat heel chic zijn.
0: Oké. Dat is dus voor september.
1: Ja.
0: En dan is het ook de bedoeling dat je weer gaat spelen, vermoed ik.
1: Ja, we hebben nu nog 2 optredens die vaststaan. Dat is op 3 oktober in Doel, dus op Doel or Die Fest. Okay. En dan op 21 november in de Pits in Kortrijk. En met Doel or Die Fest kan het zijn dat er achter ook nog een optreden speelt, maar dat staat nog niet volledig vast. En we zien wat dat er afkomt. We zijn nog aan het rondvragen. Dus als er iemand een dead metal band nodig heeft, ons zal laten weten.
0: Is het feit dat jullie speelden op Alcatraz, helpt dat om optredens te hebben of voel je dat nog niet?
2: Ik heb gezien op Instagram dat we misschien in Brussel zouden kunnen spelen. Daar is er nog niets van gehoord.
0: Ja, maar ik bedoel, hebben jullie al contacten gehad via de Alcatraz Bash? Of is dat allemaal nog, of via Alcatraz zelf? Of is dat zo, je hebt dat gespeeld en het is weer allemaal opnieuw zelf doen?
1: Ja, we merken vooral dat er veel meer mensen weten wie dat zijn. En we hebben heel veel complimentjes gehad. Dus we denken dat dat wel gaat omzetten naar van dan meer mogen optreden. Maar eigenlijk, like vorig jaar, hebben we er ook heel veel optredens gedaan. Mm-hmm. En het verschil is nu hopelijk dat we wat verder op dat affiche gaan mogen staan. Maar we zijn wel ook een band die heel graag optreden. Dus we doen dat allemaal super graag. Dus hoe meer dan de rem, hoe beter. En ja, we zoeken nog rond.
0: Oké, dat is een boodschap die we dan ook maar even meegeven. Bands die jullie invloed zijn, wat voor groepen zeggen jullie, dat is een band die ik heel goed vind, of dat is een band, want jij hebt bijvoorbeeld een t-shirt van Cannibal Corpse. Ja, dat van jullie gitarist is helemaal independent, dus letterlijk independent dan maar.
2: Dat is een skatemerk.
0: Oké.
2: Hieronder heb ik een t-shirt aan van Dead Fury, ook een band. Ik zou zeggen, de grootste invloed van mijn kant is eigenlijk Dead.
0: De groep Dead, die er ook was eigenlijk.
2: Na ons optreden in de Mark was Left to Die, dus dat was eigenlijk ook nog een andere grote droom die uitgekomen is. Ja. Om met Leen van Dead het podium te delen. En verder dan dat zou ik zeggen, van mijn kant Pestilence en Sepultura van die ding.
0: Ja, meer de old school zo.
2: Ja, inderdaad. Ik heb daar graag zo die old school vibe dat erin zit.
0: Oké. Nochtans ben je heel jong, want die bands waar je bijvoorbeeld Sepultura, ik denk dat die nog niet eens geboren was als die eerste albums uitkwamen.
2: Ja, nee, ik denk dat ook niet. Ik ben van 95.
0: Dat was ervoor. Die albums waren daarvoor.
2: Ik weet niet. Ik heb dat meegekregen van thuis uit eigenlijk, van mijn stiefvader. Metalmuziek.
0: Oké. En jij?
1: Vooral dead metal, grindcore, punk, dat ik heel graag naar luister. Dus qua vocals, wat ik vocals geleerd had, dat was letterlijk vroeger. En de woensdagmiddag, als mijn ouders niet thuis waren, dan voor de computer in de living zitten en dan die filmpjes van dingen. Dat was dat 6 Feet Under, Chris Barnes, de eerste zanger van Cannibal Corpse, die dan covertjes maakte van TNT. Toen deed ik dat achter en zo heb ik dat eigenlijk geleerd. Mm-hmm. En toen, Napalm Death is ook een van mijn favoriete bands. En dan ook qua teksten vind ik dat een heel goede band.

0: Suffocation voor One is ook, hoe is een drummer, wordt heel raar. Suffocation, Dying Fetus horen we allemaal ook raar. Dus ja, heel veel death metal. En ja, ik word heel geen grindcore ook.
1: Ja, maar dat kan ik wel een beetje begrijpen. En de toekomstplan, behalve die EP-release, wat gaan spelen en...
0: In 2027 zouden we graag echt een full-length album uitbrengen. Dus we hebben nu onze setlist heel veel gespeeld. En we gaan nu deftige opnames hebben van de meeste nummers van die setlist. En nu is de bedoeling voor echt eigenlijk een album te maken met volledig nieuwe muziek op.
1: Als mensen jullie willen contacteren, hoe doen ze dat?
0: Op Facebook of Instagram Dead Fury opzoeken. En dan kan je daar oftewel een berichtje zijn, oftewel een mailje zijn, deadfuryofficial@gmail.com. Maar dat staat allemaal op Facebook, Instagram. Als je Dead Fury hebt zoekt, ga je ons vinden.
1: Oké, we gaan de rest naar een derde laatste nummer. Dit is Beul, een Nederlandstalig titel.
0: Ja, dat klonk heel cool, vonden we. Dus het is in het Engels nummer, het gaat over een beul. Maar we vonden dat beul eigenlijk heel vet klonk.
1: Oké, we gaan even naar luisteren.

En na dat Fury hadden we de Chromax met World Peace. En eigenlijk is dat geen nieuw nummer, maar een remix nummer. En dat komt uit het album Age of Quarrel, 40 Years of Quarrel. Dat wil zeggen dat het album dus 40 jaar oud is van de Chromax. Iets helemaal anders. Dit is Grimnir met de runestenen. En dat is pure viking metal.

Twee keer pagan metal na elkaar. Grimlig hadden we daarnet en zo net gehoord. Azenbloed met Asgard's Roof uit het album Urgewalt. Wel een stapje terugnemen met zowaar een semi-ballad van Black Toothed. Will you survive when I devour your heartbeat?

De Italiaanse Speedstroke was dat met Glorious Breakdown, komt uit het nieuwe album Damage Control, en dit zijn The Kingdom of Giants met The Edge of a Dream.

En dat was een band waar voor de laatste tijd al heel veel te doen was. Dat was Stellar Circuits met, dan moet ik even goed kijken op mijn papier, In the Smoke. En dit is Green Lung met de nieuwe single Black Magic Radio. En op 3 december kan je ze live meemaken in de Trix in Antwerpen.

De groep Zivanesht was dat met Avakum uit het album Kypriakos Vilos. En als u vraagt welke taal dat het was, wel, dat is Cypriotisch Grieks. En dit is Plume uit Frankrijk met A Cure for Knives.

Het nieuwe album van Leech heet Psychosomatic, daaruit was dat Serpent of Time. En dit is Memories of a Lost Soul. Shrine of the Useless Gods komt uit het nieuwe album Lost Memories.

En u was voor 8 minuten zoet met Witch Ripper. The Portal heet de nieuwe single. En dit is a fan. Ze hebben een nieuw album uit Elemental Part 1, Morning Earth. Daaruit is het Tectonic.

En voor een aantal bands waar veel om te doen is, Sablehills is er zo eentje. Scars was de nieuwe single. En dit is Demon Grey, One Through King. I am the word and the giver of his laws.

Sancera was dat met Godless Virtue, komt uit het album Soleil Noir. En ondertussen zijn we toegekomen aan de laatste twee nummers voor deze aflevering van het Rommelkot. Nog even zeggen dat we vanaf volgende week er weer zijn vanaf 22 uur, want onze vrienden van Helter Skelter komen dan ook terug. En we starten ons nieuw seizoen al direct met een special, namelijk een Stoner special gemaakt door onze technieken van vanavond, Flora. We hebben vanavond, voor vanavond nog twee te gaan. We hebben hier nog mee Sick Mind met New God, komt uit het album Babel Tower. En daarna nog Turbo met Ignite the Night met het, tenminste uit het album Broken Ugly. Het was inderdaad tijd voor ons dat het gedaan is. Tot volgende week.